In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1962 door het kwartet van de Amerikaanse tenorsaxofonist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. En dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. We luisteren nu nog even naar Benny Golson met het laatste gedeelte van My Romance.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam met het programma House of Hardbop. Vandaag besteden we aandacht aan de Amerikaanse pianist Phineas Newborn. Die leefde van 1931 tot 1989. Hij valt te plaatsen in de late swingstijl met hardbop trekjes. Pianisten die hem van invloed zijn geweest, die op hem van invloed zijn geweest, waren bijvoorbeeld Art Tatum, Oscar Peterson, Errol Garner en Bud Powell. Hij is nooit echt beroemd geworden en dat heeft ongetwijfeld te maken gehad met zijn chronische gezondheidsproblemen, waardoor hij niet voortdurend aan de weg kon timmeren. Maar zijn originele opvattingen en voorbeeldige techniek imponeren nog steeds. Hij heeft niet veel albums uitgebracht, maar het materiaal dat er van hem beschikbaar is, heeft een hoog niveau. We beginnen met de opname uit 1956, waarbij Phineas Newborn is te horen met onder andere bassist Oscar Pettiford en drummer Kenny Clarke of solo piano.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn, die leefde van 1931 tot 1989. Hij is nooit echt beroemd geworden, maar de kenners waarderen zijn smaakvolle en virtuose spel nog steeds. Zojuist hoorde u opname uit 1956 en we gaan nu door met 4 combo-opnamen uit 1958. En daarna volgt als laatste een originele solo-interpretatie van het bekende stuk Cherokee.

0: U hoorde een half uur lang quintetopnames van Eddie Bird met altist Winnie Dean. Opnames uit 1954 en 59 van deze ondertussen 89-jarige Amerikaanse trombonist. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. En ja, nu gaan we maar eens even iets heel anders doen. Namelijk aandacht voor het Liszt Festival.
1: Het Internationaal Frans Liszt Pianoconcours. Jonge toppianisten uit de hele wereld strijden om de prijzen en de eeuwige roem. Wees erbij van 25 maart tot en met 9 april in Vredenburg, Leidsche Rijn. Kaarten via vredenburg.nl en het concours is live te volgen via liszt.nl.
0: Ja, het Liszt concours dus. Wat merkwaardig op een moment dat wij met jazz bezig zijn, maar waar de vernieuwingen zijn in de jazz, was die er natuurlijk ook in de klassieke muziek. En dat vooral bij de persoon van Frans Liszt. Maar we keren weer snel terug naar het lichtere genre. Laten we maar eens luisteren naar een echte Nederlandse band, de Bohunks, met muziek van The Little Rascals, Fly for Flops.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. Hij werd geboren in 1956. Smullyan is tamelijk onbekend en dat komt vast en zeker omdat hij pas op latere leeftijd koos voor het muzikantenbestaan. Daarvoor verdiende hij zijn geld als kok na zijn diploma behaald te hebben aan de New York Restaurant School. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en al spoedig maakte hij deel uit van orkesten van Woody Herman en Mel Lewis, Fats Jones. Zijn eerste cd onder eigen naam kwam uit in 1991 onder de titel The Lure of Beauty. De andere blazer is de bekende trombonist Jimmy Napper. Hij is helaas overleden. Hij leefde van 1927 tot 2003. De combinatie van deze twee lage blaasinstrumenten komt niet zoveel voor, maar werkt binnen dit quintet bijzonder goed. De ritmesectie bestaat uit Mulgrew Miller op piano, Ray Drummond bas en Kenny Washington slagwerk.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. En wel met opname uit 1991. Smullyan's grote voorbeeld was de baritonsaxofonist Pepper Adams. En Pepper Adams heeft ook met trombonist Jimmy Napper een album uitgebracht, maar hij deed het al in 1958. Napper was een alom gewaardeerd solist. Hij maakte zo'n 15 albums onder eigen naam en speelde in talloze andere orkesten, waaronder de ensembles van de legendarische bassist Charles Mingus. Zojuist hoorde u 3 composities van Smullyan en er volgen nu nog 4 stukken van de cd The Lure of Beauty. En bij de laatste 2, dat zijn dus weer composities van Smullyan.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. Het waren opnamen uit 1991. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

avond. Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag aandacht voor pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Hij geldt als een van de meest eigenzinnige persoonlijkheden die de jazz ooit heeft gekend. Vanwege zijn onmiddellijk herkenbare stijl van pianospelen en zijn talloze originele composities. Hij trad op met steeds wisselende bezettingen, variërend van solo tot big band. In kwartetverband speelde hij samen met de meest bekende saxofonisten. We delen dit uur in tweeën en beginnen met live opname van een concert in Carnegie Hall uit 1957 met tenorsaxofonist John Coltrane en het trio van Monk.

In het programma House of Hard Bop luister je naar pianist Thelonious Monk in een kwartetbezetting dit keer. In het afgelopen uur was dat John Coltrane op tenorsaxofonist. En een jaar later in 1958 trad Monk op met tenorsaxofonist Johnny Griffin. De opnamen werden gemaakt tijdens een concert in de New Yorkse club The Five Spot. En zijn vereeuwigd op de Monk CD Mysterioso.

In het programma House of Hard Bop een uur lang trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. Zijn veelbelovende loopbaan werd vroegtijdig afgebroken door een ongeneeslijke nierkwaal, maar dit terzijde. Zojuist zijn quintet met opname uit 1958. We gaan door met de opname uit 1961, maar nu met een sextet. Naast tenorsaxofonist George Coleman is trombonist Julian Priester van de partij. De ritmesectie bestaat uit pianist Don Friedman, bassist Reggie Workman en slagwerker Pete LaRocca. De meeste stukken in smaakvolle arrangementen zijn van Booker Little zelf en let dan vooral op zijn fraaie toontechniek en frasering. Luister naar Calling Softly, I Should Lose You, Forward Flight en als eerste het erg mooie Victory and Sorrow.

In House of Hard Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Clark Terry speelt overigens in sommige stukken ook flugelhorn ofwel bugel, een instrument dat wat warmer klinkt dan de trompet. Dit quintet heeft ongeveer 5 jaar bestaan en het speelplezier spat er nog steeds vanaf. De muzici geven elkaar alle ruimte, de arrangementen zijn heel smaakvol en er wordt soms met succes collectief geïmproviseerd. De opnamen zijn uit 1964 en 1965.

U luistert in het programma House of Hardbop naar het kwartet van de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill, met opnamen die werden gemaakt tijdens het North Sea Jazz Festival in 1981. U hoort nu nog twee stukken van Buck Hill zelf en daarna het bekende Impressions van John Coltrane in de opvatting van Buck Hill.

in House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill met de opname uit 1981. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert in het programma House of Hard Bop bij de concertzender naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill, die werd geboren in 1927. Na zijn doorbraak in 1978 volgde in 1979 een nieuw album, getiteld Scope. U hoort hiervan nu 4 stukken en de ritmesectie bestaat weer uit Kenny Barron piano, Buster Williams bas en Billy Hart slagwerk.

In House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Na zijn verblijf in Europa besloot hij om in 1973 toch terug te keren naar de Verenigde Staten. In 1974 nam hij daar een album op met de trio van de Amerikaanse pianist Jackie Byard. De titel van de plaat herinnert nog aan zijn goede Europese periode, Musique du Bois.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname van de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods, met opname uit 1969 en 1974. Dit programma werd voor de concertcentrum...

Dit is de concertzender met House of Hardbop. En in House of Hardbop kunt u nu luisteren naar deel 2, gewijd aan de Amerikaanse trombonist Jimmy Napper, die leefde van 1927 tot 2003. Evenals vorige week laten we hem vandaag horen met een quintet onder eigen naam. Het album dateert uit 1976 en bevat uitsluitend thema's van de leider zelf, waarbij hij nieuwe melodieën bedacht op bestaande akkoordenschema's. De andere blazer is tenorsaxofonist El Cohn. Een van de meest legendarische blanke rietblazers uit de late swingperiode. De samenwerking pakt voortreffelijk uit. Beiden beschikken over een soepele timing en een fraaie notenkeus. En er wordt met plezier collectief geïmproviseerd. U hoort twee Napper-composities, Figment, Fragment en Languid.

In House of Hard Bop luistert u naar opname uit 1976 van het Jimmy Napper Quintet. De andere muzici zijn tenorsaxofonist Al Cohn, pianist Roland Hanna, bassist George Mraz en slagwerker Danny Richmond. U hoort nog twee Napper composities, Notche Triste en Spotlight Girl.

In House of Hardbop luisterde u naar het quintet van trombonist Jimmy Nepper met opname uit 1976. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Welkom bij de concertzender. In House of Hardbop kunt u vandaag luisteren naar trombonist Jimmy Napper. Die leefde van 1927 tot 2003. Hij werd vooral bekend in de bands van bassist Charles Mingus. Maar gelukkig heeft hij ook het nodige onder eigen naam opgenomen. Met Charles Mingus had hij trouwens een moeizame relatie. De bassist sloeg hem ooit een paar tanden uit de mond, waardoor hij enige tijd niet kon spelen. Vandaag horen we hem met baritonsaxofonist Papa Adams, die leefde van 1930 tot 1986. De ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly piano, Doe Watkins bas en Alvin Jones slagwerk. Opnames uit 1958.

In House of Hardbop luistert u naar trompetist Clark Terry en gitarist Wes Montgomery, met opname door VARA Radio uit 1965. De ritmesectie bestaat uit Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bas en Han Benink slagwerk. Het volgende stuk is weer een compositie van Thelonious Monk. Straight, No Chaser.

In House of Hardbop luisterde u naar trompetist Clark Terry en gitarist Wes Montgomery. Begeleid door het trio van Pim Jacobs met opname uit 1965. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met House of Hardbop. En in dit programma besteden we vandaag aandacht aan een befaamd tenorenduo uit de jaren 60. En dat zijn Eddie Lockjaw Davis, die leefde van 1922 tot 1986. En Johnny Griffin, die leefde van 1928 tot 2008. Ze vochten talloze vriendschappelijke battles uit met altijd een spectaculair resultaat. Davis sluit aan bij de late swingtraditie en is een echte bluesy honker. Bij Griffin valt vooral zijn enorme vitale virtuositeit op. De volgende opnamen zijn uit 1960 en de ritmesectie die bestaat uit Norman Simmons, piano, Victor Sprouls, bas en Ben Reilly slagwerk. Bij de tenoren is Davis steeds de eerste solist en Griffin de tweede. U hoort de volgende stukken, What's Happening en Abundance.

In House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van de Amerikaanse jazzgitariste Emily Remler, met opname uit 1988. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Benny P. en Willem van Manen.

Slim Gaylord bracht ons weer thuis na deze Holiday for Hipsters. Voor de Concertzender, samengesteld door Eddie Determeijer.

Welkom bij de Concertzender. In House of Hard Bop besteden we vandaag aandacht aan de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Ze werd ooit ontdekt door collega Herb Ellis en maakte al snel furoren met haar smaakvolle en technisch goed verzorgde spel. Helaas heeft ze niet lang geleefd. Ze overleed in 1990 op de leeftijd van 32 jaar tijdens een tournee door Australië. U hoort nu opname van haar uit 1981. De andere muzici zijn Hank Jones piano, Bob Mays bas en Jake Hanna slagwerk.

In House of Hardbop luisterde u naar het kwartet van gitarist Wes Montgomery met opname uit 1960. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld door... Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel over trompetist Kenny Dorham. Die leefde van 1924 tot 1972. In 1963 nam hij een album op met een aantal muzici van een jongere generatie. En dat zijn tenorist Joe Henderson, pianist Herbie Hancock, bassist Butch Warren en slagwerker Tony Williams.

U luistert in House of Hardbop naar het quintet van trompetist Kenny Dorham, met opname uit 1963. Er volgen nog twee stukken, allebei composities van Dorham, Straight Ahead en São Paulo.

0: heeft in House of Hardbop geluisterd naar de 7e en laatste aflevering van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Benny P. En...
1: Welkom bij de Concertzender. In House of Hardbop kunt u nu luisteren naar aflevering 6 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. In december 1962 nam hij weer een kwartetplaat op met de titel Free, als opvolger van de succesvolle productie Turning Point uit de maanden daarvoor. Dat gevoel van vrijheid komt tot uitdrukking in zijn spontane en ongebonden manier van spelen, met improvisaties die het hele bereik van het instrument bestrijken, van hoog tot laag. Hij slingert zich als een volleerde acrobaat door de akkoorden heen. Een ritmesectie bestaat uit pianist Tommy Flanagan, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Taylor. Om te beginnen hoort u twee Golson-composities, Just by Myself en Shades of Stein, gevolgd door de bekende swinger Just in Time.

In House of Hardbop luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929 en gerekend kan worden tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers binnen de hardbop-stijl. Zijn repertoire bestaat ongeveer voor de helft uit eigen originele composities, die overigens ook door anderen veelvuldig werden en worden uitgevoerd. Daarnaast speelt hij nummers uit het Amerikaanse songboekrepertoire, maar met een zodanig originele benadering dat het net nieuwe composities lijken. U hoort nu nog drie voorbeelden daarvan, waarbij hij in het eerste stuk zonder begeleiding speelt. En we eindigen met een originele Golson-compositie, Amprompt Tune.

0: Killer Joe.
1: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar de derde aflevering over tenorsaxofonist en componist Benny Golson, met opname uit 1960. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
2: Dit is de Concertzender en vandaag kunt u luisteren naar de tweede aflevering in House of Hardbop over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. Hij geldt nog steeds als een van de belangrijkste saxofonisten binnen het hardbop-idioom. Nadat hij in 1958 de Jazz Messengers van drummer Art Blakey had verlaten, begon hij op te treden met groepen onder eigen naam. In 1959 bracht hij een album uit met de titel Grooving with Golson. Het is een typisch hardbop-productie, waarbij de blues

U luistert in House of Hardbop naar het quintet van tenorsaxofonist Benny Golson met opname uit 1959. De andere muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist Ray Bryant, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Blakey. Nu volgt de bekende song I Didn't Know What Time It Was van Rodgers and Hart. En daarna hoort u nog een snelle blues van Golson zelf, The Stroller.

0: In deze House of Hardbop heeft u geluisterd naar de laatste aflevering van een serie over trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956.
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar deel 4, gewijd aan Clifford Brown. Hij leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hardbop-trompetist uit de jaren 50. Zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. De laatste jaren van zijn leven werkte hij veel samen met meesterslagwerker Max Roach. Vandaag komt hun quintet aan bod met opname uit 1955. De tenorsaxofonist is Harold Land, een jazzmuzikus die altijd enigszins in de schaduw heeft gestaan van beroemde saxofonisten als Sonny Rollins en John Coltrane. Maar hier bewijst hij weer eens zijn grote klasse. De ritmesectie bestaat verder uit pianist Richie Powell en bassist George Morrow.

In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach met opname uit 1955. Dit album werd in dat tijd uitgebracht onder de titel Study in Brown. We gaan door met nog drie stukken. De Harold Land compositie Land's End, dan een stuk van Clifford Brown, George Dilemma, en tot besluit de vrolijke standaard If I Love Again.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 4, gewijd aan trompetist Clifford Brown. Volgende week volgt het laatste deel, met onder andere tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de Concertzender en in deze House of Hardbop kunt u luisteren naar deel 3, gewijd aan trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Vanaf 1954 begon hij een quintet samen met slagwerker Max Roach, dat tot de meest succesvolle hardbopformaties uit de jaren 50 kan worden gerekend. De andere muzici zijn tenorsaxofonist Harold Land, bassist George Morrow en de pianist Richie Powell, de jongere broer van bebop-pionier Bud Powell.

In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach met opname uit 1954. Inmiddels was Clifford Brown ook zelf thema's gaan bedenken. Nu volgen twee stukken van zijn hand, Dahoud en Joy Spring.